0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik heb eten thuis. Gaan we lekker koken?
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
1: Oh, lekkere bloemkool, spinazie, broccoli, allemaal vol met vitamine.
0: Broccoli ook?
1: Ja, broccoli!

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik heb eten thuis.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
2: Broccoli!

Zo, we hebben dus vast 22 uur, your Dutch Desire. Ja, dan sport aan de extra zending en dat ganze loopt nog weiter bis 22 uur 30. Ja, ik hänge nog een halve stunde dran, dan is het wirklich Schluss. Dan loopt een van mijn Lieblingstracks im Moment. Die meint einen Wein met The Voice of God. Divine Music.